0: Tame te mono te ki se ko ngkese ka ine am ta ko se dertin ki minute te ma yakara khon ata khon te unyam ka bore te morosani suwe a ke ke sa tun khwena ki e he khana a i o te ngm ntwe ma soto go ate ko kyare ka ngai ko te ko namuka khomano khana mu ka te kwano a kam kuri ngie go jina ta Tenu hiti hireta ngeti ngeji moite kwanu South Africa siki si aki ngau hutuji te kuji khana wanija khana kai kati singa hutuji an kam kuri te hinji a tinu ngo khana o namo si khana kuri na kuri namo ko a ngo darana te karango dao jiki te ko kouka tuwe a hutuji kakai kuji nungi hutuji ngao huayin nungi hutuji kakai nungi motu enkara huayinu teiko dungukai kwe a hutuji ni kleska a hutuji mwete kwanu klenka ruesu anisija teiko amuska pumki hutuji kungo kwe taha hutuji teiko ngeego amkiakiare mten rute mani mka a hutuji ngao kuji akana o chirikaji a teema ateji a Tanya Kraus te bore a kagwe.
1: Walawa iyan ki 14 minute ki XKFM ta mula ki kamim trokim sir ngam mingin hi amurusan wiki a unga hi ki kangam. Che kwa gi hong kang hi a uwa nguya hi a uwa che gai si gi kwa anam hi ngoy ki kulima chi ki ka dibika gi ka kamsan o Yigi hong kawatika nghi, yigi an ndiwitika yigi ki kawa yi hi ngwa ki keika ki nguma yi gwe ti twa ki tike hi giku ki kawa yi mna. Ti twa gi hing e hong yi hi seit gap ki ka awu dhotlap ya nghi ngani kula. Kawatika nghi yi gani kuna ka akha yi da ki tige chuki ti kwa ka ngay mswa ti zangwa kam kanyi kwa gawit akala nga khle ku ndiwiti hankan ku ki kundisa yi mna. Kautuang kika ngawaka nghi awan. Nguya ngki yannam kika ga ki kulimati khlindisi diwita giki kamsa uti ya ngki kaw kaya kwe. Ingawa ki toha nghi a kulima kika waya krisi ya nghi ngajega ngkakula. O kaya kwe kaya kikala ngae ka chwa leni ka sigika kaya ka ngawaklin karu gani kuna. Atiwa ki uskapu ka sigika sang. Kwa nghi khlindi tani tenru te gani kuna yu ki ngawam. Tanya Krause ahanam ki ngham.
2: Die toer bring motorversamelaars en liefhebbers van reg oor die land bymekaar en bied die geleentheid om van die streek se mooiste paaie en geskiedkundige dorpe te verken. Van die klein Karoo ry die konvooi tot by Stellenbosch in die Oos-Kaap voordat hulle terugkeer na George via die tuinroete. Voorsitter van die Suid-Kaap Ou Motorklub, Dr. Waldo Skribanti, sê die toer gaan oor veel meer as net die bestemming.
3: Die kar is belangrik, maar meer belangrik is die vriende en die kameradie wat ons het om elke jaar op die toer te gaan. Dit is die bewaring van die karre, dit is erfenis maand, so ek dink dit is maar volop alles deel belangrik van die hele toer.
2: Daar is natuurlik motors wat moeilik is om mis te kyk, soos Andre Brink se 1961 Jaguar Coupé.
4: 1961 Jaguar E-Tot, wat een nummerfix het Coupé, beteken dat hy het een harde dak, nie soos die ander wat die nummer uitstel nie. Ek het die kar in 2017 gekoop en om in COVID klaar gerestoreer. Ek so rolweg so 10.000 mile na gedoef en so ver om nog nie my steek gelaat op een van die rallies nie.
2: Een reis wat nie net klassieke motors op die pad hou nie, maar ook een belangrike deel van Suid-Afrikaanse motorerfenis lewend hou. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
0: Amerika a nyoma kom koma South Africa ki Leo Brent Bozell a kat kwanu tseka South Africa kwedi twen a a kai gobe nge visa a kuro ye hwitin kwendi a khama a kat kwanu fie sa a tseka tse a tere khwatin singo visa a ngo kuro ye tate a state ki jawoko kwedi a no khana a kat kwanu nge a kakuhe Si haa kwe ko nge khom a nita kha ngo kwo kwe ti kaya ki tinye kwe a ta khono ga ma a ka tga se se a mo manda ke tinye khwe te o go khang go ike ta khono nge ke hetsam tshetsere go khwen aha tsiye ga kill the boor kill the farmer dikwe a nge go se kam ke te go ta lezan Groenewald borie a swegwe
1: Amerika ambassadeurang higya Suid-Afrika Leo Brent Bozell gyan ngde ki kongka o Suid-Afrika chi khoi nghi e visa lisi ko chang kan hwa higya khali I kong su ka ge kan ha ta fi is an e hm gyan ngka ya tu ho visa mi ge ka tum o wa ka ngi si gya panga kon wa ya e ngwa ge sta tu ki ka vi ko ma ka ong yi ng he si gya o kui ta ki lisi ko kang ha wak aki kang huya chik khai nghe ka kundama ka pita yi nghe gya ga chon gya visum ki ka lang ki yak gani kuna khawe tan ngawe ki yi nghe ka hiri khirang gya ng kwa kam yi ka na vizi yi thuya wuzala tama ku oi gya gom chik khai gyang chik gya yak gani kuna khawe tan ngawe ki yi nghe ka hiri khirang gya ng kwa kam yi ka na vizi yi thuya wuzala tama ku oi gya gom chik khai gyang chik gya oi

0: Kame temono tekise kunkweska in irek amtako nyehen kwefta kemenete ya karapan nyehete ya hang kwe a morosani so borji tete da kwe teje ya ha te kheri kwa te kwe no nge zaota kwe morosani so kunkrata ha kwe ati yafta kapunda ta wante zaota teje ta ma hongo ta ata te ekska FM seta tuwe ide sikano te kwe dambore sikte kita ma kuti u khatam sika morosani so kurakrame kwe kawana te kwe kwe iza toku.
1: Hallo, een keer 59 keer XG FM, de molige kamer, een beetje gummi, en ja, Morosanugi, Mansulasi. Ze drinken aan een geek, hem is een little mohongo, hij keer after Kapunda. Toch een lugumakum, een lekker kumisang, ming, hij een Morosanugi, en zeker hij wil er ook twee uur, misang, ming, hij kweed hem witte tot de silam.